0: Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen. Hoor de taal van mijn hart. Hoor de taal van mijn hart. Ook al klink ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is de taal van mijn hart.
1: Ik eet mijn spiegelbeeld zien val. Ik leg een scherven op de grond. Ik heb mijzelf leer kennen als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkere kant. Ik heb vrede met mijzelf.

0: Welt ist die Tat von meinem Herz.
1: Ik ben te nemen, of te laat. Je mag van mij houden.
0: Je mag mij ook haat.
1: Ik is wat ik is.

0: Sengambage bantwana bakwethu manje.
1: Een jonge vrouw, een klein station, familie om haar heen.
0: Oh hé. Angazi ngempela ngempela ukuba ngiyonibona nini ngenqamba manga.
1: Ze zei, er is geen toekomst hier. En ze kuste iedereen.
0: Ngihamba ngomsebenzi phela bantakwethu ungakhali hawo.
1: Daar komt de trein. Vergeet mij niet en wees niet ongerust.
0: Oh, nee, Goli, ze figure. Hij ke, zijn ja shosholoza ke manje, ngibeke Goli, nisale.
1: Als ik een toekomst vind, neem ik die mee en kom hier weer terug.

Ze reisde naar het noorden, de taal daar was haar vreemd. Een stad van goud voor weinigen, de rest die overleeft. Zij bleef, zij zag, zij overwon en dacht ik moet weer voort. Dus ze reisde verder over land, naar kusten van Ivoor.

zij mist. Maar de trein gaat verder, verder, verder, altijd maar vooruit. Van stad naar stad, van oost naar west, van noord naar zuid, noord naar zuid.